U hoorde als laatste de sonate voor cello en basso continuo opus 5 nummer 8 van Pieter Hellendaal. Het werd uitgevoerd door Jaap ter Linde cello, Ton Koopman klavecimbel en Ageet Zwijstra cello. Daarvoor klonk het Concerto Grosso voor strijkorkest opus 3 nummer 5 in D groot van Hellendaal. Hier waren de uitvoerenden de violisten Andrew Manzi en Roy Goodman. En deze laatste leidde ook het European Community Baroque Orchestra. We gaan verder met twee vocale werken van de niet zo bekende Franse barokcomponist Étienne Moulinier. Het ensemble Correspondances onder leiding van Sébastien Dossier voert eerst de Litanie de la Vierge uit en daarna hoort u hen in Flores Aparuerunt.

Dat was als laatste Flores Aparuerunt van Etienne Moulinier. Het ensemble Correspondances stond onder leiding van Sébastien Dossé. En daarvoor hoorde u dit gezelschap in de Litanie de la Vierge, ook van Moulinier. U luistert naar het programma De Ochtendeditie bij de Concertzender. In 1827, een jaar voor zijn dood, schreef Franz Schubert zijn Notturno. Misschien was het ooit bedoeld als een langzaam deel voor een pianotrio, maar wees hij het om onbekende redenen af. Het is een prachtig, traag stuk dat gelijkenissen vertoont met het langzame deel uit het strijkquintet van Schubert. Hier is die Notturno, uitgevoerd door Frank Bralet piano, Renaud Capuçon viool en Gauthier Capuçon cello.

Dat was als laatste een bewerking van een wals uit Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Violist Renaud Capuçon en pianist Frank Bralet voerden het uit. Daarvoor hoorde u dit duo in een bewerking van An einsamer Quelle uit de Stimmungsbilder van Strauss. We begonnen dit blokje met de Notturno voor piano, viool en cello, Deutsch 897 in S groot van Franz Schubert. De cello werd bespeeld door Gauthier Capuçon, de broer van Renaud. Muziek nu van de Zwitsers-Nederlandse componist Frank Martin in deze ochtendeditie. Hij schreef tijdens zijn leven 6 ballades voor een solo-instrument met piano of orkest. U gaat luisteren naar de ballade voor clavecimbal, harp, altviool, slagwerk en blaasorkest uit 1972. Matthias Bamert leidt het London Philharmonic Orchestra.

Dat was muziek van Frank Martin. U hoorde zijn ballade voor clavecimbal, harp, altviool, slagwerk en blaasorkest, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder Matthias Bamert. Later deze week hoort u in dit programma nog een ballade van Martin. Nu kunt u in de ochtendeditie luisteren naar de enige pianosonate van de Amerikaan Aaron Copland. Hij componeerde het stuk tussen 1939 en 1941. Hij zag de sonate zelf als een soort toneelstuk, waarbij de acteur, of in dit geval de pianist, alle ruimte heeft voor zelfexpressie. U gaat luisteren naar een uitvoering van de sonate door de Amerikaan Leon Fleischer. De opname is uit 1963.

Leon Fleischer speelde de pianosonate van Aaron Copland. We blijven nog even bij deze Amerikaanse pianist en pedagoog die leefde van 1928 tot 2020. In 1964 raakte hij door een neurologische aandoening het gebruik van zijn rechterhand kwijt. Jarenlang speelde hij alleen repertoire voor de linkerhand, totdat hij in de loop van de jaren 90 het gebruik van zijn hand weer terugkreeg. U hoort nu een opname van Fleischer uit 1961 van het 4e pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Hij wordt begeleid door het Cleveland Orchestra onder leiding van George Sell.

Dat was het concert voor piano en orkest nummer 4, opus 58 in G groot, van Ludwig van Beethoven. Solist in deze opname uit 1961 was Leon Fleischer. Het Cleveland Orchestra werd geleid door George Sell. Alle informatie over de gespeelde werken in dit programma kunt u ook terugvinden in de gids op concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over hoe u vriend kunt worden van de Concertzender, als u dat al niet bent. Vanaf €25 per jaar steunt u ons al en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden. De ochtendeditie van vandaag besluiten we met het laatste strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Hij schreef het in 1847, een paar maanden voor zijn dood. En waarschijnlijk bedoelde hij het als hommage aan zijn zus Fanny, die eerder dat jaar was overleden. U hoort een bijzondere uitvoering van het stuk. De rol van de cello wordt namelijk overgenomen door een contrabas.

En zo besloot de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado met een werk van Scriabin, Le Poème de l'Extase. Wilt u meer informatie over de muziek die we hebben uitgezonden, dan vindt u die uiteraard terug op onze site concertcenter.nl in de gids bij dit programma. En op die manier kunt u ook de informatie lezen via de app. Het programma werd samengesteld door Emiel Stoffels.

Dit is de Concertzender met Chroniek van de Nederlandse Muziek. Vandaag met aandacht voor de componist Jan Vriend. Vriend werd geboren in 1938, studeerde piano en trad ook zelf op als pianist, onder meer met muziek van Chopin. Maar hij verdiepte zich ook in elektronische muziek en won in 1970 de eerste prijs op het Gaudeamus Concours voor componisten. Jan Vriend componeert graag voor muzici. Je kent, kennen ze dus. En hij is ook gefascineerd door de relatie tussen traditie en vernieuwing. En dat komt goed naar voren in een van zijn jongste composities, Liebesträume. Dat is een reeks van 6 pianostukken, opgedragen aan Ralf van Raat. Daarna kunt u zo direct gaan luisteren op de nu volgende opname. Van Raat speelt zelf 3 van de 6 delen en de overige 3 worden gespeeld door andere pianisten. Hier zijn achtereenvolgens de eerste Liebestraum, Ralf van Raat speelt piano, en daarna de tweede, gespeeld door Apollon Kalamenios, en de derde door pianist Elisabeth Goh.

Dat waren de eerste drie Liebesträumen van componist Jan Vriend, gespeeld door Ralf van Raat, aan wie het werk ook is opgedragen. En daarnaast hoorde u ook Apollon Kalamenios in de tweede en Elisabeth Goh in de derde Liebestraum. Dit is ook nog steeds de Concertzender met Chroniek van de Nederlandse Muziek, vandaag gewijd aan componist Jan Vriend. En we gaan door met de tweede reeks van drie Liebestrouwen, een werk dat bestaat uit in totaal 6 pianostukken. En ook deze reeks wordt gespeeld door Ralf van Raat, hij neemt nummer 4 en 6 voor zijn rekening, en Elisabeth Goh die Liebestrouw nummer 5 voor je uitvoert.

Tot zover deze aflevering van Muziekmakers hier op de Concertzender. Muziekmakers der Nederlanden, waar dit programma het supplement bij is, is een podcast van de Concertzender en New Music Now. Alle informatie is gemakkelijk te vinden op de website van de Concertzender www.concertzender.nl.

Goedemiddag, dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender, het werkdagelijks programma. Wij doen een tamelijk bekende kantate nu eerst, namelijk nummer 35, Geist und Seele wird verwirrt. Dat is een verwarring tussen geest en ziel. Ja, dat is een ingewikkelde discussie waar we nou niet op ingaan. Wat gebeurt er dan in de muziek? Maarten Hart zegt, van, je zou denken dat het over verliefdheid ging, want dan ben je daar helemaal in de war. Nou, het gaat meer om de theologische thema's, wat veel tijd vraagt om daarop in te gaan. Maar het heeft wel geleid tot hele mooie muziek, met een grote aandacht voor het orgel. Deze kantate begint dan ook met een prachtige sinfonia voor orgel en orkest. En dan komt de kantate en daar speelt ook het orgel een grote rol in, dat komt steeds weer terug. En de kans is groot dat een van de zonen van Bach de orgelpartij voor zijn rekening nam. Want die jongens moesten podiumervaring opdoen. En anders deed de oude Bach het zelf wel. Of de oude Bach, hij was toch zo vitaal. Hij was al niet zo oud. En we gaan luisteren naar een uitvoering uit Orfeo Barokorkester. Onik van Minci Geik. Met Margot Oitzinger, de alt, en Peter Kooi, de bas.

Je luisterde naar kantate 35, Geist und Seele wird verwirrt. En die werd uitgevoerd door het Orfeo Barokorkester, Lenk van Minsky Geik, met Margot Oitzinger, de alt, en Peter Kooi, de bas. En de organist was, ja, zou u niet verwachten, Jan Jansen, want de vaste organist was ziek. En toen hebben ze Jan Jansen, docent aan het conservatorium en organist aan de Bergkerk in Amersfoort, ingevlogen om die orgelpartij te spelen. Nou, met prachtig gevolg.

Applaus voor pianiste Nata Tsvereli en de leden van het Hermitage Quartet na hun vertolking van het pianoquintet in F klein van César Franck. En daarmee kwam er een einde aan dit concert dat plaatsvond op 30 juli 2017 in de kerk van Obergum, nabij Winsum. De opname werd gemaakt door Jaap Zijp en de producent was Kees van de Wiel. Tot zover deze aflevering van Concertzender Live, die werd samengesteld door Matthijs Dekker.

0: Underneath the tracks, standing there beneath a bridge, long black jacket, broad black hat, playing the harmonica one hand free, to lift that hat to me. Black Max, Black Max, Black Max.
1: U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Nationaal Set. Tegenwoordig voor het grootste gedeelte departementale weg, omdat de bekende vakantieroute naar de Côte d'Azur al sinds de jaren 70 een snelweg is geworden. De Autoroute du Soleil. Maar vroeger was het een doorgaande tweebaansweg, soms driebaans. Die nog steeds bestaat dus, alleen is die autoroute er ongeveer naast gelegd. En die oude vakantieroute, daar denken veel mensen nog met nostalgie aan terug. Onderweg aten ze vaak allerlei streekgerechten in wegrestaurants. Dus culinair Frankrijk was er ook blij mee. Daarover was laatst een mooie documentaire op de Franse televisie. Misschien nog wel te zien via YouTube of zo. Daarvoor draaiden we trouwens een ode aan de grootste wielrenner aller tijden. Nog altijd, ondanks alle successen van Pogacar, Eddy Merckx. Jean Marcy zong Bravo Eddy. Waarmee dit programma er alweer bijna op zit. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Jos Benders geniet van zijn zomervakantie. Dus wat mij betreft weer tot volgende week. En nu tot slot nog wat verkoelende klanken door Etienne Dao. Les flocons de l'été.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1027. En ik ben Fred Broekman. Recent verscheen op Yasmin in de serie In Session een compilatie-cd van gitarist Jimmy Sproul. Hij verhuisde midden jaren 50 naar New York en werd daar, ook in de jaren 60, een veelgevraagd sessiemuzikant. De lijst met veelal bekende bands en vocalisten met opnamen waar Jimmy Sproul aan heeft meegewerkt, is uitvoerig. Ook is hier en daar tenorsaxofonist King Curtis van de partij. Als eerste uit 1957 King Curtis' collega Noble Sinman Watts met Hard Times.

0: Deze eerste ronde opende met tenorsaxofonist Noble Thinman Watts met Hard Times. Dan tweemaal zanger en gitarist Tar Heel Slim met Wildcat Tamer en Number 9 Train. Gevolgd door de Commandos met The Chicken Scratch en als laatste Hal Page en The Wailers met After Hours Blues. Opname uit 1957, 58 en 59. Te vinden op de recent op Yasmin uitgebrachte compilatie-cd Jimmy Sproul in Session. Later in deze uitzending meer tracks daarvan. De nu te draaien cd met recent gemaakte opname verscheen eerder dit jaar. Van gitarist en songwriter Garrett T. Willie, een mid-twintiger uit Canada. Ook is hij zanger met een opmerkelijke stevige strot. Het is diens tweede album en werd opgenomen in Nashville. Dit onder leiding van de Grammy Award winnende en zeer actieve producer Tom Hambridge. Deze Garrett T. Willie CD, Bill's Café, is uitgebracht op Gulf Coast Records. Garrett T. Willie opent met Young Country Boy.
1: I was born.

0: Dat was zanger en gitarist Gary T. Willey met achtereenvolgens Young Country Boy, Devil Doll, Going to Toronto, High Beam Blues en It Won't Get Done. Tracks komen van de Gary T. Willey CD Bill's Café, recent uitgebracht op Gulf Coast Records. In deze uitzending ook aandacht voor een cd die 25 jaar geleden als toen recent verschenen album door mij op de concertzender werd gedraaid. Dat is die van Guy Forsythe met de titel Steak op Antones Records. Zanger, gitarist, mondharmonica speler en songwriter Guy Forsythe verhuisde begin jaren 60 naar Austin, Texas. Hij is actief in meerdere muziekstijlen en was medeoprichter van de Asylum Street Spankers. Op dit album zijn onder meer ook George Rain gitaar en Don Leddy accordeon van de partij. En op de eerste song, Poor Boy, is Guy Forsythe samen met Steve James te horen. Guy Forsythe zingt en beide spelen gitaar.
1: All on tape. All on tape.

Dat waren sopraan Emmanuel de Negri en clavecinist Philippe Grivard met de sopraancantate Alme voi che provaste van Alessandro Scarlatti. Afkomstig van de cd Alessandro Scarlatti, cantate da camera, deel 2. En die cd kwam uit in juni 2026 onder het label Audax Records. En daarmee besluiten we deze aflevering van Nuove Musiche. Blijft u vooral luisteren naar de Concertzender voor meer oude muziek. En mocht u meer informatie willen over dit of over onze andere programma's, kijk dan op de website of in de vernieuwde Concertzender app. Dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Koster.

Dag luisteraars, dit is de concertzender met het programma L'Esprit Baroque. We gaan vandaag luisteren naar barokmuziek uit Spanje. We beginnen in de vroege 17e eeuw en we eindigen in de 18e. Het zal u niet verbazen dat er veel gitaarmuziek gaat klinken. Componist nummer 1 is Luis de Briceño, die tussen 1610 en 1630 in Frankrijk werkzaam was, als gitarist. Hier zijn drie stukken van hem, gespeeld door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre op barokgitaar.

Dat waren drie stukken van Luis de Briceño, uitgevoerd door sopraan Claire Le Filiatre met Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. Onze tweede componist is Gaspard Sanz, die leefde van 1640 tot 1710. Hij werkte eerst in Napels en later werd hij hoogleraar muziek aan de Universiteit van Salamanca. Daar schreef hij leerboeken voor de Spaanse barokgitaar. Vijf stukken van Gaspard Sanz worden nu gespeeld door het duo Laberinto Ingeniosos.

U hoorde duo Labyrinthos Ingeniosos, bestaande uit Javier Díaz-Latorre, gitaar, en Pedro Esteban, percussie. Ze speelden 5 stukken van Gaspar Sanz. Met de derde componist komen we bij de 18e eeuw. Sebastián Durón leefde van 1660 tot 1716. En hij was vooral belangrijk vanwege zijn muziek voor het theater, maar hij schreef ook in andere genres. Hier zijn 4 van Durón's stukken, gespeeld door Acorte Musical, onder leiding van Rogério Gonçalves.

Accorte Musicale speelde onder leiding van Rogério Gonçalves vier stukken van Sebastián Durón. We sluiten deze Esprit Barok af met de componist Francesc Valls. En deze Catalaan leefde van 1665 tot 1745. Hij was kapelmeester aan de kathedraal van Barcelona en in zijn compositie grijpt hij vaak terug naar de vroegere modale muziek. Twee geestelijke werken van Francesc Valls worden nu uitgevoerd, wederom door Accorte Musicale onder leiding van Rogério Gonçalves.

U hoorde orgelwerken van Bach, Buxtehude en Buchtstedt, gespeeld op het fraaie en historische orgel te Workum. De organist was Jan Jongepier. Alle gespeelde werken vindt u op onze website en in de app. Samenstelling van deze orgelwerk was weer in handen van Hans Beek. Luistert u, voor zover de tijd het toelaat, nog naar een fugetta van Bach op het orgel van Donkerbroek. Dit staat op het derde deel van deze cd, waarmee we in een volgende uitzending weer verder gaan.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Missa et cetera. Deze uitzending is gewijd aan de Engelse componist William Byrd. Het komende festival Oude Muziek besteedt uitgebreid aandacht aan het oeuvre van William Byrd. Naast zijn muziek voor toetsinstrumenten zal ook vocale muziek klinken. In dit programma komen twee kanten van zijn sacrale oeuvre aan bod. Byrd leefde en werkte in de tijd dat de Church of England staatskerk was. Aangezien het concept van godsdienstvrijheid niet bestond, was de positie van katholieke componisten niet eenvoudig. En Byrd was één van hen. Hij kwam verschillende keren in de problemen als hij verzuimd had kerkdiensten van de Church of England bij te wonen. Maar hij profiteerde van het feit dat koningin Elizabeth een groot muziekliefhebber was en zijn muziek zeer waardeerde. Dat gaf hem de nodige vrijheid. Hij componeerde muziek voor katholieke misvieringen die verboden waren en dus in het geheim moesten plaatsvinden. Tegelijkertijd was hij ook zanger in de Chapel Royal, waarvoor hij muziek op Engelse teksten componeerde. Beide aspecten komen in deze uitzending aan de orde. We horen nu eerst 5 motetten op Latijnse tekst. Deze worden uitgevoerd door het ensemble de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park.

Dat waren 5 motetten van William Byrd, uitgevoerd door de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park. In het tweede deel van dit uur horen we muziek voor de erediensten van de Church of England en dan met name de Chapel Royal. De liturgische teksten waren te vinden in The Book of Common Prayer. Daartoe behoren het Magnificat en Nunc Dimittis, die tijdens de Vespers, de Evensong, gezongen worden. We horen eerst deze 2 gezangen die de Second Service vormen. Daarna klinken 5 anthems. Sommige waren wellicht in eerste instantie bedoeld voor huiselijk gebruik, maar konden ook in de liturgieën plaatsvinden. In de Royal Chapel werd ook gebruik gemaakt van instrumenten. Naast het orgel een consort van gamba's. We horen nu het koor van Magdalen College, Oxford, het ensemble Fretwork en de organist Ryan Leonard. Het geheel staat onder leiding van Bill Ives.

Volgende track is van Nekda, waarin de eerder genoemde Karin, Huting en Ivo Schalks speelden. In het begin maakten ze op eigen instrumenten hun eigen stijl. Langzaam zijn ze echter richting reggae gegaan. Ik heb een hele tijd hun live geluid gemixt. Maar bij de reggae heb ik een beetje de boel gelaten. Hoewel die Dirt and Junk Ride cassette, ja, eigenlijk een titel, wel erg goed is.